0: Deed vaak glomer zo een glasje in maat in derdien. De sierig jaar in eren. Glow en Rick Foster naar retig toe heen. Ik ga nou nog rever te laden mijn hokkoe do. Gaan thuis gaan naar schulle. Gaan een geen nieuw luwe. Deer kolle is dag. En zijn vegen kadle dine vlees aan lo. Le feeste ivige agus bagoe in roet. Maat in derdien het was sunne agus soenver.
1: Filler Thane Arish Gons Throw, Le Sira Yaran Aaron, Take DiscoverIreland.ie.
2: Erlina, Erkohan, Agus,
3: Yebisa Heart,
4: Radio Rira.

0: Radio Reroll.
1: Als Simogot in haar meilitis,
2: haar mitisjoliocht,
1: haar bishroge,
2: agus haar nukish.
1: Boelischach, ik chach en dukish, de ihischkeliocht de quischchali,
2: ijanta mische, kima kerstele,
1: agus mische, kuan de burke.
2: Sitra adrum spriel show, follow moment fuin de credive agus nischkelte, et al grilo or venulochte, margoel.
1: Veel er de ruches, a hoogte gloog, gach derdi en onshore Radio Rira, no e share er Spotify, agus Apple Podcast, on Wadden Darkion.
0: Rira!
3: Kan is er wat al in garm sitra zoracht? Maar van is jorie macht die in oostan genoeg. Is feder a rag er bij muffast aan prive macht fein. Nu aan ten olbjog, aan hogal moor, nu few bretla specialte. Hoor hin koeig as a koeig de muffast. Puintus of resh erne lehen de shinna dersied, glockem lat. Irig le hoka derbe, le garum sa turisoracht. Garum a rotolik tu go hard. Tille olish tourismcareers.ie. Al chur er fall, eg fall to Ireland.

Genevieve Dracula. Ach, hoort het dat de geestacht door hit 13 naar heren. Lams Louise, August, Tom, we dierig takken. Ik een top 3, ik een boeiende shock. Hey, a vega, en ik heb er heen wel. Niel Fadele Dal. Ik heb er 38 in shop. August, hey, iman. Trust, tempel naar Europa voor je lager. Harry Styles, American Girl.

0: Radio Re-Raw.
1: Als Simagot in haar meilitis,
2: haar mitisjoliacht,
1: haar bishroge,
2: August haar nukes,
1: boelischach, ik chach en dukes, de ihe skeliach de quischali,
2: ik jante mische, kima kerstele,
1: August mische, kuan de borke.
2: Se tra adrum spriel show, fall een moment voor in de credit of August ne skelte, et haar grillo or venulachte, maar goel.
1: Veel er de ruches, a hoogte glo, gach derde en een shore, Radio Rira, no eis sheer er Spotify, August Apple Podcast, on Wadden Darkion.
0: Rira.